0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt.

0: In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Salavi, baby.
1: Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Kris Kros Amsterdam samen met een heleboel vrienden, behalve Yuki. En de plaat heet My Oh My. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er deze week maar vier. Ja, dat valt eigenlijk een beetje tegen. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is dezelfde als die van vorige week. Natuurlijk krijg je een tip van mij. En zo rond 21:50, ja zo'n beetje, dan krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. Want daarin gaan we een hele tijd terug in de tijd. Ja, een heel eind. Naar het jaar 1970. En dan heb ik alvast een voorproefje, een vrolijk nummer, om je lekker in de stemming te krijgen. Nou ja, genoeg om het eerste uur te vullen. En ook genoeg om het tweede uur te vullen. We gaan snel door. Onderweg Bausa met Magnetic. Daarvoor Frans-Duits samen met Lange Frans en De Voorhoede. Ja, dit is gewoon een grappige plaat. Tour de France. Hey, Fransie, zo heet hij. Maar hier is eerst Movan DGO. En de plaat heet Pielen. Oftewel, we gaan even lekker pielen.

We gaan er even lekker drie doen. Onderweg de nieuwe van Emma Heesters. En die heet Hartenbreker. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Ze zat in de halftime show bij de voetbal. Ja, wat was dat een drama, hè, die finale. Potverdorie. Dat was één grote knokpartij na afloop. We hebben nog een paar rode kaarten uitgedeeld aan het einde. Ja, wat ze daarmee gaan doen, ik heb geen flauw idee. Want het toernooi was afgelopen. Maar misschien krijgen ze een hele hoge geldboete. Maar in ieder geval Spanje dus gewonnen. In ieder geval ook Shakira in die halftime show. Samen met Burna Boy en Dai Dai. Die hoor je straks. Maar nu eerst de nieuwe van H. En die heet R&B, oftewel Ring My Bell.

0: spreek ik die van jou.
1: Nou, dat is dan niet echt de liefde geweest. Want als jij denkt van dat hij het uit gaat maken, dan maak ik het snel uit. Ja, dan ben je toch niet echt verliefd, toch, Emma? Nou, het zal wel aan mij liggen. En daarvoor Shakira over, ja, over die voetbal. Even over, nog even terug over die voetbal. Aan het einde, die Trump, die ging samen met die voorzitter die beker uitreiken aan de aanvoerder van Spanje. En hij dacht, ik ga gelijk even in het midden staan van die foto. Toen werd hij een beetje aan de kant gezet van, nee, je mag er niet op. Maar hij bleef net zo lang staan van, hey, wacht even, wie is hier belangrijk? Wie heeft dat toernooi geregeld? Dat is het allerbeste toernooi aller tijden geweest. Dat was ik, dus ik sta ook op die foto. Ongelooflijk toch, hè? En wat is het een rare man. Hij blijft maar doorgaan met die oorlog. Zijn raketten zijn bijna op. De benzineprijs hier in Nederland, die stijgt de pan uit. Echt niet normaal meer. Ruim €2,30 voor een litertje €1,95. Ja, kom op zeg, dat kan toch allemaal niet? En niemand die er wat van tegen doet, hè? Het is allemaal, oh, Trumpie. Maar ik denk bij mezelf, zeg allemaal eens een keer van, hey, stoppen, we hebben jou helemaal niet nodig. Ik denk dat je het een weekje vol hoeft te houden. En dan komt hij kruipend naar je toe van, nee, het was niet zo bedoeld. Want dat heeft hij tot nu toe met alles al gedaan. Nou ja, we gaan het niet over politiek hebben. Wij gaan lekker door met de muziek. Onderweg Temper City met Self Aware. Daarvoor de N11 troetelplaat. Ik zei het al, dezelfde als die van vorige week. Idly samen met Ronnie Flex en Frenna. En die plaat heet Populair. Maar hier is eerst Cameron Whitcomb. En de plaat heet King.

En dat was de nieuwe single van David Guetta samen met Third Party en John Martin. En de plaat heet Human. Straks, en dat is over ongeveer, nou pak een beetje 20 minuten, dan hebben we het tweede uur van de Winterdraai door. En daarin het megajaar 1970. Ja, ik was toen 6. Ja, gaan we uitrekenen. Hoe oud is hij dan? Hoe oud is hij dan? 62. Ja, zou je niet zeggen, maar het is echt zo. Ja, ik voel me eigenlijk nog 28, maar dat terzijde. Ja. Nou, we gaan dus terug naar het jaar 1970. Ja, ik heb dat niet heel bewust meegemaakt. Ja, ik zat toen op de kleuterschool, eerste klas. Nee, eerste klas, groep 3 heet dat tegenwoordig. En ja, aapnoodmies leerden we. Dus met muziek was ik helemaal niet bezig. Maar ik weet wel dat we hele leuke muziek hadden in 1970. En nu alvast een voorproefje. De Dizzy Mans Band. Dat waren echt een stel meloten bij elkaar. De plaat is ook heel leuk. Welke meid heet nu Ticket To?

blijft een leuk nummer. En ouderwets stereo. Hè. En aan de ene kant hoor je de muziek. En aan de andere kant hoor je dan weer het zingen en die trommeltjes. Ja, heel erg grappig gedaan. De Dizzy Mans Band. En straks dus heel veel muziek uit 1970 in het tweede uur. Wij gaan snel door. Onderweg Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Shanna Spiroe. En die heet Great Expectation. Maar hier is eerst Cheerio van Justin de Wild.

Twee weken geleden ben ik even op bezoek geweest bij André Barraquet. Ja, dat is een artiest hier uit de regio. En die had namelijk een cd uitgebracht, Brain Surgery. En hij had zoiets van, joh, Erik, jij hebt mij zo goed gepromoot op Studio Alphe. Jij krijgt van mij een cd. Ik denk, nou, dat is leuk. Ik ga lekker een bakje bij hem doen. Dus dat hebben we gedaan in het zonnetje, in de tuin. En hij was helemaal trots dat hij die cd aan me kon overhandigen. Er staan 10 nummers op, totaal ongeveer 40 minuten. En er staat echt van alles en nog wat op. Echt hele leuke, ja, leuke effecten, links en rechts. En joh, goede dance beats. En ik ga er nu een nummer van draaien. Ja, het nummer Let Me Know. Het is de 8e track van het album. Ik ben erg trots dat ik deze cd van hem gekregen heb. Hier is André Barraquet met Let Me Know.

En als je nu denkt van, oh, dat klinkt lekker. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dan kan je deze muziek ook luisteren op YouTube, op Facebook, op Instagram, op TikTok en op X. En hij staat ook op Spotify, SoundCloud. Ja, en ga zo maar door. Deezer, Apple Music, Amazon Music. Je kan het zo gek niet verzinnen of hij is overal wel te beluisteren. André Barraque, zo heet de artiest. En het album heet Brain Surgery. Je hoorde net het nummer Let Me Know. Wij gaan weer snel door. Ik heb nog twee nummers voor je klaar liggen. Onderweg Jones Blue met Malief. En de plaat heet Edge of Desire. Maar hier is eerst Stella Lefty met Boston.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van de Winter Draait Door. Welkom in de 70s, oftewel het jaar 1970. En je hoorde net de Jackson 5 met een hele jonge Michael Jackson en I Want You Back. En dat is echt zo'n iconisch nummer, dat alleen als je dat beginnetje hoort, dit dus... Ja, dan herken je het al gelijk, toch? Ja. Nou, wat heb ik dit uur allemaal meegenomen? Alleen maar platen uit 1970. En dan hoop ik dat ik Ton niet te veel in zijn vaarwater zit. Dat ik geen dubbele platen draai die hij ook al gepland had. Maar dat zal ongetwijfeld wel goed komen. We gaan maar snel beginnen. Althans, we zijn al begonnen. We gaan snel door. Onderweg Jefferson Airplane met White Rabbit. Daarvoor Eva Glory Lopez met Vamos a la Ver. Ja, ik denk het is vakantie. Dus we gooien er een lekker zomers plaatje in. Maar hier zijn eerst de Beatles met Let It Be.

Zo, dat konijn zit ook weer in zijn hokje. White Rabbit was dat van Jefferson Airplane. Onderweg de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Ja, het zijn een stel oude rotten. Ja, ze hebben een tijdje terug alweer een nieuw album uitgebracht. En ik heb me zitten luisteren en het is nog geen eens zo slecht. Nee, echt serieus. Gasten van dik in de 80. Daarvoor Samantha Jones met My Way. Dat nummer werd natuurlijk bekend door Frank Sinatra. Maar zij heeft hem ook uitgebracht in 1970. Toen was het een single en best nog wel een goeie ook. Best wel hoog in de hitparades. Samantha Jones dus. Maar hier is eerst Roger Whittaker. I don't believe in if anymore.

verderop in dit uur hoor je hem ook nog eens een keer solo. Mick Jagger dus, de zanger van de Rolling Stones. Wij gaan snel door. Onderweg de George Baker Selection met Little Greenback. Daarvoor de Shocking Blue. Mariska Veres onder andere met Venus. Maar hier is eerst Led Zeppelin met A Whole Lotta Love.

10 over half 10. Ja, oh, de tijd vliegt. En ik heb nog een hele berg platen staan. En ik wil ze allemaal draaien. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Oh, jammer. Nou, de rest staan er weer drie klaar. Onderweg de Pipkins met Gimme That Thing. Daarvoor Siska Peters met De Meiden van de Kermis. Ja, die komt natuurlijk net terug uit Tilburg. Ja, en daar is John Wiersma ook geweest trouwens, hè. Ik ga straks eens wel hem vragen hoe het was. Maar hier is eerst Elvis Presley. De echte, de enige echte. Met Suspicious Minds.

zit angstig naar de deur te kijken, want ieder moment kan Ton Puik binnenkomen. En dan zegt hij, wat doe jij nou, jaren 70? Ja, sorry Ton, het is niet anders. Maar hij is er gelukkig nog niet, dus ik ga straks zelf mijn bakje koffie pakken en heel sneaky weg. Straks ga je naar hem luisteren van 10 tot 12. Ton Puik met zijn jukebox. Ik zei het net al, ik heb nog een paar platen klaar liggen. Ja, ja, ja. Onder andere de Sex Machine van James Brown. Daarvoor Diana Ross met de Supremes en Someday We'll Be Together. Maar ik zei het net al, dat wou ik eigenlijk zeggen. Mick Jagger heeft ook een solo nummer gemaakt in 1970. Memo from Turner. En daar gaan we nu naar luisteren.

padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
0: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen. Dit is Jukebox met Ton Puik.

prachtige klanken natuurlijk van The Temptations. Treat Her Like a Lady. En The Temptations, ja, dat is natuurlijk een band die heeft een heleboel platen natuurlijk gemaakt. Ik heb eventjes hier in de computer, heb ik even schermpje ervoor staan. My Girl, dat kwam namelijk uit 1965. En ook Since I Lost My Baby. Ain't Too Proud to Back, dat is uit 1966. Ball of Confusion, misschien wat minder bekend, 1970. Just My Imagination, oh jeetje, Running Away With Me. Prachtige plaat, 71. En natuurlijk Papa Was a Rolling Stone uit 1972. En Power uit 1980. Nou, zo kan ik er nog wel een heel wat meer opnoemen. The Temptations natuurlijk hier in het programma Jukebox. En we begonnen natuurlijk met Elvis Presley. Always on my mind. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Er zaten weer lekkere platen bij, jongen. Oh, heerlijk. Ik probeer het nog eens even dunnetjes over te doen. Met jouw wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. En natuurlijk die prachtige Evergreens. Tot 12 uur natuurlijk het programma Jukebox. Zometeen voor je klaarstaan muziek van de Easy Beats en Modern Talking. We gaan zo eerst luisteren naar een mooie, lekkere, funky opname van Johnny Keith & Watson. A Real Mother For You.

helemaal verbonden is met natuurlijk een legende. Want ja, inderdaad, hij werd inderdaad gecoverd door René Vroeger. En dat zong hij namelijk op het afscheid van Adam Curry. En Adam Curry, dat was een grote DJ, begonnen natuurlijk bij Radio Veronica. Ja, zo moet ik het zeggen. Radio Veronica, daar begon hij mee. En hij had namelijk, geloof ik, Countdown, dat programma. En ja, toen ging hij weg en toen volgde, ik dacht, Simone Wolkhaven hem op. Kan ook nog Wessel van Diepen geweest zijn, dat heb ik niet helemaal precies op mijn geheugen. Maar althans, hij zong dat lied Winterman in America, maar dit was natuurlijk het origineel van Doug Ashton. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Modern Talking met Jeromeo's Cadillac. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Terry Jacks en ook nog de Motions komen voorbij. Maar we gaan beginnen met Patty and Shift. En zij maakte deel uit van de cast van Spijkerhoek. Haar originele naam was Mary Lou Stainers. En hier is ze namelijk met Wonderful.

Thursday and Young. Opname van June Eddy. En ik vind het wel leuk. Ik heb op vakantie heb ik een paar mensen ontmoet. En dat bleek de CEO te zijn van Radio Erasmus A3. En ja, goed. En die volg ik nog een beetje. En nu hebben we op zondag hebben ze ook zo'n mooi programma. Gaan ze ook mooi terug in de tijd. En hebben ze ook inderdaad een item. De tune van toen. De tune van toen. Ja, nou, ik vind het wel leuk. Want als je nou weet, er zijn zo ontzettend veel van die hele mooie leuke instrumentaaltjes. En dan denk je van, ja, waar ken ik dat ook allemaal weer van? Ja, ik weet je wat? Ik heb hier een tablet op de computer even opengezet. En we zullen er een paar even laten horen. Dit bijvoorbeeld, dat hoorde je heel veel bij de top 40. Dat is een opname van Cates County. En dat is natuurlijk van Henry Mancini. Of deze bijvoorbeeld. En had je natuurlijk op de BRT, vroeger had je een programma Kapitein Zeppels. En er was deze muziek, die kwam eruit voort. Ken je het nog? Of deze? Oh, dat is ook zo'n mooie, zo'n bekende. De Guitar Tango van The Shadows. En dit vond ik ook wel een hele mooie. Frits Spits, die begon ermee hier op een gegeven moment. In de avondspits begon hij dat op een gegeven moment bij afkondiging. Had hij dit stuk muziek. Klaus Doldinger, Bastiaans Happy Fly. Oh, prachtig. En al deze natuurlijk. Maar goed, al met al een heleboel bekende dingen. De tune van toen. Ik ga eens kijken of ik een andere benaming ervoor kan vinden. En dan ga ik ook eens kijken of ik hier in het programma elke keer weer een leuk stukje instrumentaal kan draaien. Dat je zegt van, ja, dat ken ik toch ergens van. Maar waar ken ik het eigenlijk van? Ja, precies. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van Sam en Dave met Soul Man. Ook G-Race komt voorbij. Ja, met een iets onbekender nummer, maar ik vind het prachtig. Het is een beetje jazzy-achtig. Never felt this way before. Maar we gaan eerst luisteren naar een prachtige opname van niemand minder als George Michael. Hier is hij met A Different Corner. Oh, mooi.

En ik weet zeker dat je mee hebt in te zingen. Life is Life van Opus. En daarvoor natuurlijk dat leuke is van Sam en Dave, de Soul Man. Ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat we er nog een paar kunnen draaien dit uur. En ik ga een bakje koffie inschenken en dan zie ik je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. We gaan in ieder geval zeker nog muziek draaien van Demis Roussos met Goodbye My Love, Goodbye. We gaan ook eens eventjes naar die Rijn toe. Ja, door al die droogte staat die Rijn ook een beetje droog. En dan komt al die klerenzooi, die komt naar boven toe. En toen de tijd, ja, toen had op een gegeven moment een zanger, die had er al een hit mee. En dan heb ik het over niemand minder als Dolf Brouwers, beter bekend als Sef van Oekel. Hij zong namelijk al die rotzooi in de Rijn. En dan zou je zeggen van, hè, dat weet ik niet meer. Als je een plaatje hoort, dan zeg je van, ja, natuurlijk Tom, dat is het, inderdaad, die hit. Hoor je hem? En dan kun je lekker

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60, 70 en 80. Jukebox, Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

0: gezellig natuurlijk. Two Girls for Every Boy. En dat was natuurlijk muziek van Jan en Dean en The Surf City. En daarvoor begonnen we natuurlijk met onze eigen trots, de Living Blues. Dat was namelijk een hele goede, lekkere bluesband uit de jaren 70. En ja, met Wang Dang Doodle. Zometeen voor je klaarstaan, muziek van Duran Duran. Dan gaan we eens even terug in de tijd, de Union of the Snake, de Beatles. Ja, dan heb ik het over de Daytripper. Maar ik vond dat zo ontzettend irritant, dat pingpong stereo. Want ik heb dan de remaster uit 2009, heb ik namelijk hier in de computersystemen staan. En nou, weet je wat, ik denk, weet je, die gooi ik eventjes door de editor heen. En daar heb ik een mono-opname van gemaakt en dat vind ik veel beter klinken. Maar we gaan eerst luisteren naar de Two Man Sound. Hier zijn ze met de Disco Samba.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je...
2: Jukebox met Ton Puik, Studio Alphen en Studio Kaag en Brazen.
0: Ja, die jingle die kwam er een beetje raar in. Nou, goed. Kan gebeuren natuurlijk, kan ik niks van.

steeds jammer dat ze gestopt zijn met spelen. De formatie Pink Floyd. Ik heb het natuurlijk over de hoofdrolspelers David Gilmour en natuurlijk Roger Waters. Dat mooie gitaargeluid, ja, zo waren we nogal meer hoor. Ze hebben heel veel artiesten gehad die meegespeeld hebben natuurlijk bij hun albums. Pink Floyd, en daarvoor hoorde je Duran Duran met The Union of the Snake. Ik heb

Meteen voor je klaarstaan muziek van Cliff Richard. En ook de Gap Band van voorbij, weet je, met Oeps, Upside Down. Nou goed, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst gaan we luisteren naar die prachtige opname van Chris Rea, On the Beach. Oh, we zwijnen even weg. En het is bijna weer zover september. Dan ga ik weer naar mijn verblijf in Spanje toe. En dan gaan we vanuit Spanje gaan we weer een aantal jukebox-programma's gaan we uploaden naar de server hier in Nederland. En dan kun jij in ieder geval zaterdagochtend weer luisteren naar de mooiste klanken in het programma Jukebox. En dat weet je, dat is iedere zaterdag tussen 10 en 12 uur op Studio Alphen en gelijk op Studio Kaag en Brazen.

Je zegt wel eens, dan uploaden we hem. Ja, waarom niet live? Ja, dat is altijd een probleem. Want dan heb ik een zenderbewaker nodig. En mensen nodig natuurlijk in Alphen die in de studio zitten, die het signaal dan doorzetten. Maar dat ben je er nog niet mee. Want ik zend natuurlijk uit vanuit een caravan. En

op die, ja, die momenten, op die zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Je weet het maar nooit. Het kan er maar zo gewoon 30, 35 graden in de buitenlucht zijn. En dan is het in die caravan verschrikkelijk warm. Dan kan ik die airconditioning wel aan gaan zetten. Maar dan heb je een heleboel storing natuurlijk op de microfoon. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden. Omdat het ja, niet helemaal vast ligt. Dat is een beetje een probleem. En dan een codec natuurlijk heb ik ook weer nodig. En dan moeten we dat uitzenden via Starlink. Dus dat gaat dan via meneer Musk. Gaat het de lucht in naar Amerika. Dan gaat het via een server weer naar Nederland toe. Dus het kan allemaal wel, mensen. Maar het is wel problematisch. En dit gaat makkelijker. Want ik heb ook wat minder apparatuur nodig. Want ik zit hier natuurlijk achter een grote mengtafel. En daar heb ik natuurlijk eigenlijk een heel klein mengtafeltje. Met een computerprogramma waar ik natuurlijk de programma's mee maak. Goed, dat is even een kleine inzage van wat betreft Jukebox op vakantie. Say oops, upside head. Say oops, upside head. Hier is de Cat Band. Say oops.

klinkt ook natuurlijk hartstikke goed. Michael Jackson met Smooth Criminal. En over die live programma's genomen. Ja, eind december dit jaar. Dan gaan we kijken of we wat leuks kunnen doen. Want dan vier ik eigenlijk mijn 40 jaar jubileum als vrijwilliger. 40 jaar geleden, 1986, ik weet het nog goed. Toen begon ik bij Radio Odrio, de ziekenomroep van het Elisabeth Ziekenhuis. Dat stond er toen net in Leiderdorp. En daarna uiteraard via allerlei omwegen, via Radio Rijnwoude. Via ook nog de IROL, dat was van het verpleeghuis Leiderode. En natuurlijk verpleeghuis Oudshoorn in Alphen. Uiteindelijk via Stad Radio Alphen. En toen natuurlijk naar Studio Alphen. En ja, daar zitten we dan nog steeds. En daar doen we nog steeds het programma Jukebox. En ik vind het nog steeds echt hartstikke leuk om te doen. En als je dan nog verder teruggaat in de tijd. Ja, de 1976. Toen begon ik ook al met radiomaker. Alleen, ja, toen mocht het niet. Toen was het illegaal. Dus met andere woorden, eigenlijk 50 jaar. En als je het snel zegt, dan is het eigenlijk helemaal niks. Nee. Zometeen nog muziek voor je klaarstaan van Peter Schaap met een vliegen als een vogel. Bobby Vinden komt voorbij met Sealed Like a Kiss. De Beach Boys hebben klaarstaan, maar eerst deze prachtige opname van The Sweet Sensation. Sad Sweet Dreamer.

niet. Elke dag een brief schrijven. En dan bezegelen met een kus. Sealed with a Kiss. Muziek van Bobby Vinton. Oh, prachtig allemaal. Ik kijk op mijn klokje en ik zie dat we niet zoveel meer te gaan hebben. Volgende week zit ik er weer. Neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee. Ik zou zeggen een hartstikke fijn weekend. En ja, luister lekker naar de beide zenders. Studio Alphen en natuurlijk Studio Kaag en Brasem. Zometeen op muziek van Lucille Starr. En we gaan ook luisteren nog naar Peter Schaap. Met Vliegen als een Vogel. Hoi hoi hè. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hij is een soort van James Bond. De Davies staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als
1: de Hondam.
0: Elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij heeft mijn aftershavie.

gaan voor een blad. Want met zijn charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters! Tommy Costa, met lange

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië...

0: zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel Dorien bij de NOS. Tim van Beckham hier en ik heb hier het laatste nieuws voor je voor op de weg van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat momenteel 3 kilometer, doe je 3 minuten langer over. En ook op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Daar staat 4 kilometer met 10 minuten.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Tim van Beckham.
3: Goedemiddag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Ja, en zometeen heb je ook nog te gast DJ Koen. Natuurlijk bekend van Aan de Bar Radio. Gisteravond was hij hier ook nog. Zometeen gaan we samen een mixtape doen. Maar eerst Katy Perry en Walking on Air. En ook X1 Ingrosso, die komen eraan. You're giving me sweet, sweet ecstasy.

En zo is het, hè? Waar de zon schijnt, daar schijnt altijd een ziel. Zonder zon geen leven en zonder leven natuurlijk geen zon. Welkom bij deze middagshow van mij, Tim van Beckham, terug hier op de radio. Studio Alphen, vorige week had ik een beetje kiltyfus, vandaar was ik niet op de zender. Nu heb ik dat, niet heel erg. Gaat best wel lekker volgens mij, hè. Zometeen weer hier in de muziek hebben we Hathaway en What Is Love. En ook James Hype en Serotonin komt zo voorbij. Ook vandaag hier te gast DJ Koen, kan je kennen van Aan de Bar Radio. Hij heeft hier zometeen een heerlijke zomermixtape voor jou. En dat is alleen hier natuurlijk exclusief bij Studio Alphen, je Swedish House Mafia en Red Light.

0: der Veen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: serotonin. James Hype en Serotonin hoorden ze juist hier op Studio Alpha. Mijn naam dus Tim van Beckum. Vorige week, zoals ik net al zei, had ik een beetje kiltyfus. Maar dat moet de pret niet derven. Vandaag zijn we hier weer 4 uurtjes tot en met 6 uur hier op Studio Alpha. En niet zomaar ben ik hier. Voor het eerst in dit programma heb ik nu een gast. En dat is niemand minder dan DJ Koen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat jij ook vandaag hier aanwezig bent in de studio. Wij gaan zometeen, nou ja, eigenlijk jij gaat iets heel erg bijzonders doen. Wij dachten, het is heerlijk weer buiten. Het is zomers. Mensen hebben vakantie. Hè? Iedereen in heel Nederland heeft nu vakantie, in principe. En wat heb je dan te doen? Niks. Je hebt helemaal geen ene reet te doen als het vakantie is. Hè? Laten we eerlijk zijn. Maar Koen, daar hebben wij een oplossing voor.
1: Ja, hebben wij er een oplossing voor? Natuurlijk.
0: Zeker. Hey, wij hebben ook wel samen een beetje een act bedacht natuurlijk. We hebben nog nooit geprimeurd.
1: Dat klopt.
0: Wellicht is dat een leuk idee om zo meteen te doen. Ja, waar heb ik het over, denk je misschien thuis? Nou, wij gaan zo meteen de allerbeste zomermix ooit in Alphen en omstreken hier live op zender doen. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we zelf ook nog niet. Want we hebben eigenlijk helemaal

0: En dan gaat het nog steeds fout.
1: Even de anticlimax even bijdoemen. Nou goed, dat is helemaal niet erg. Zometeen is hier de lekkerste tracks in de mix. Onder andere dus van DJ Koen. Gaan we waarschijnlijk ook zometeen... zometeen gaan wij uit eten. Nog voor mijn verjaardag van 2 maanden geleden. Maar dat gaan we ook even op SoundCloud zetten natuurlijk. Want waarom niet? Ook ga ik je zometeen vertellen wat ik de afgelopen weken allemaal heb meegemaakt. Heb jij nog wat meegemaakt? Laat het ook even weten via 0172515153. En wie weet, hoor je zelf show in de show. Ja, wie wil dat nou niet? Altijd leuk. Je kan gewoon appen. WhatsApp kan je gewoon vinden op onze website studioalve.nl. Er staat daar zo'n groen WhatsApp-icoontje ergens rechts, linksboven. Ik heb geen idee. Je kan ook gewoon appen naar 0172515153. Wat ben je aan het doen? Laat het weten. Wil je een track horen? Het is allemaal welkom hier tijdens deze show. Want ik ben er voor jou. En ook een beetje voor mezelf. Zometeen September en Craview en Tame Impala. Maar eerst Head Away in What Is Love.

Tim Impala en Not My World hoorde hier zojuist op Studio Alphen. Ja, hij stond ongeveer nu alweer 2 à 3 maanden geleden in de Ziggo Dome. Was op 4 mei. Toen was het nog stil om 8 uur 's avonds, dat weet ik nog. En we krijgen in ieder geval nu appjes binnen van mensen. We krijgen hier bijvoorbeeld van Anita een appje. Straks nog even een rondje wandelen hier door het centrum. Het is nu eindelijk een beetje afgekoeld. Nou ja, dat heeft ze waarschijnlijk ten opzichte van het vorige appje gestuurd. Want dat was alweer 3 weken geleden dat Anita appte. Ja, ik was er natuurlijk ook vorige week niet. Anita die appte toen van, oh, het is echt snikheet hier. Ik blijf lekker binnen. Dus Anita, zometeen veel wandelplezier. En ook Sandra uit Koudekerk die zegt nu, we hebben spontaan de buren uitgenodigd en iedereen die neemt wat lekkers mee. We gaan vanavond lekker met elkaar barbecuen. Oh, wat lekker!

0: Kun.
1: Hvis jeg kun så musikar også. Det kan være mor.
0: Nee hoor.
1: Ah, toch niet. Oké. Blijf lekker in de muziek. Zometeen nog met Dusa en ook Bob Sinclair komt gaan naar Lady Gaga.

0: Medusa, Becky Hill en de Good Boys en Loose Control holders juist hier op Studio Alphen. En zometeen gaan zowel ik als DJ Koen achter het mengpaneel staan. En dan gaan we iets fantastisch in elkaar zetten, Koen.
1: Fantastisch.
0: Dit wordt echt helemaal goud. We krijgen ook de groetjes van Dylan en Esmee uit Alphen aan de Rijn. Wij zijn nu onderweg naar een tuinfeestje. De speaker ligt achterin de auto, maar voordat we dat gaan doen natuurlijk eerst even luisteren naar jou op Studio Alphen. Altijd leuk, dankjewel daarvoor. En ook hebben we hier Mark. Mark die zegt, ik zit lekker op het terras op jullie uit te kijken. Nou, wacht, ik loop even naar buiten. Mark, als je nu kijkt, maar bent. Mark! Hé, oh ja, kijk, hij zit daar.

0: bij de brug komt.
1: Ah ja, ik zie je. Hij begint nu ook te zwaaien.
2: Deze bonding met je luisteraars is ook altijd leuk. Dat kan natuurlijk ook door te appen naar 0172515153. Wellicht hoor je zelf zo meteen nog hier terug. We hebben ook een verzoekje binnengekregen van Rick uit Hazenswoude. Rick, je wilt graag dit liedje horen. Dus Duke Dumont en Ocean Drive, wat je hier hoort op Studio Alphen. En zometeen hoor je onder andere nog Flair en Kunstwerk. En ook Coldplay, die komt zo voorbij. Maar eerst dus, Duke Dumont en Ocean Drive.

En Beyoncé, Heim voor de Weekend, hoorde je hier op Studio Alphen. En over een klein ogenblikje. Jawel, nog 7 minuten, dan zijn we weer terug met DJ Koen. Maar eerst nog Mike Perry en ook Alok nu met Dive into the Ocean.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: Mike Perry en Shy Martin, The Ocean op Studio Alphen. En Koen, wat gaan wij doen?
1: Wij gaan mixen.
0: Let's go.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
0: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Ja, dankjewel Robert bij het NOS. Dan hier.

0: Tim Verbeke met het verkeer van de ANWB voor jou. Op dit moment staat er 1 vertraging met een totale lengte van 5 kilometer. Dat is op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Loenensloot en Wilnis. Daar dus 5 minuten, doe je 10 minuten langer over.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu Tim Verbeke.
0: En Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
0: En waar ik normaal liet hier een plaats zou instarten, gaan we vandaag iets heel anders doen. Het is zomer, het is 25 juli. Ja, dat betekent dat iedereen als het goed is nu ook zijn salaris heeft binnengekregen.

0: Dat was de DJ Koen remix, mixtape eigenlijk hier. Hè, op Studio Alve. Het afgelopen uur heb je daarvan kunnen genieten. Waarschijnlijk komt het ook nog wel op Soundcloud, of niet?
1: Zeker, zeker.
0: Waar kunnen we dat zo meteen vinden? Je heet gewoon DJ Koen
1: gewoon
0: op Soundcloud?
1: DJ Koen.
0: Ja, oké, goed. Dan kunnen we daar zo meteen uiteraard vinden. Althans, we gaan zo meteen eerst even lekker uit eten. Dus wellicht komt hij morgen online. Dan zal ik even het linkje voor je delen ergens. Op mijn Instagram bijvoorbeeld, @infobeckham of @djkoen. Je kan het er allemaal vinden. Nou, DJ Koen is het trouwens niet, hè? Het is Koen den Elze of... Je hebt nog steeds die apps die, maar die ga je veranderen, denk ik.
1: Ja, die, daar ga ik vanaf stappen.
0: Ja.
1: Helaas.
0: DJ apps die is no more.
1: No more.
0: En dat maakt natuurlijk helemaal niet uit, hè. Hey, zometeen gaan wij voor jou weer de lekkere muziek hier klaarzetten op Studio Alve. En dan vanaf een uurtje of 5 gaan wij weer verder in de mix. Wat ben je allemaal aan het doen vandaag? Laat het weten. Heb je er plannen dit weekend? Ga je festivalletje pakken? Ga je op vakantie? Kan allemaal gestuurd worden naar 0172515153. En wie weet, kom je zo bij mij in de uitzending.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaat.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Robert Baltus daarbij. Het NOS Journaal. Dan nog even het verkeer gemeld door de ANWB. Nou ja, dan heb ik niet veel voor je te melden. Want je kan daar namelijk gewoon lekker doorrijden. Geen vertraging gemeld in de regio Alphen aan de Rijn.
9: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
9: Tim van Beckham.
0: Goedemiddag.
2: Wij zijn erbij.
9: Studio Alphen.
0: Nou, zometeen hoor je Antonen hyperventilatie, maar eerst de bakeltrein van Turfgang.

0: het weer. Antoon en hyperventilatie op Studio Alphen. Fijn dat je luistert. Het is momenteel 4:08. En ik ben hier altijd nog samen met DJ Koen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben net een heerlijke mixtape gedraaid hier op Studio Alphen. Nou, ik heb die meegedaan. Jij hebt dat gedaan. Alleen, het was heerlijk, Koen. Je moet nageven. Dat vinden ook onder andere Sandra uit Boskoop. Zij zegt namelijk, Koen, complimenten voor deze mixtape. We hebben heerlijk in de achtertuin ervan kunnen genieten. Dus dat kan je in je zak steken. En ook Henk uit Alphen aan de Rijn, die zegt, Koen, die moet vaker draaien. Ik ga voortaan ook even luisteren naar Aan de Bar Radio. Dus dat is ook mooi meegenomen, denk ik.
1: Dat hij weet dat ik bij Aan de Bar Radio zit, vind ik knap.
0: Dus ik heb je zo net aangekondigd. Dus dat is common knowledge natuurlijk. Hey Koen, over een klein uurtje gaan wij dus weer beginnen met zo'n prachtige mixtape. En dat doen we dan tot een uurtje of zes. En daarna kan je hier genieten van onder andere Into the Groove. Ook een leuk danceprogramma. Maar ja, we gaan natuurlijk wel even de toon zetten.
1: Precies.
0: Zo is het. Hey, ik heb van de week heb ik met vrienden besloten. Ik ga over een week

0: op vakantie. Ik ga naar Malaga. Dat wij voor elkaar shirtjes gaan... We hebben zeg maar via zo'n Sinterklaas-website dan loodjes getrokken. En dan moeten we dus voor die persoon een shirt kopen... die moet aantrekken op heel de heen- en terugreis. Dus heen op Schiphol moet je in dat, op de airport lopen. En ook, dus ook in het vliegtuig, zeg maar. En ik heb dus een loodje getrokken. En jij hebt al een beetje gezien, Koen, wat ik heb gedaan. Je mag niet spoilen wat het is. Maar is het leuk of niet?
1: Het is echt grandioos.
0: Het is fantastisch, hè?
1: De kwaliteit is geweldig.
0: Ja, wil je nou weten waar ik het over heb? Volg dan zeker even op de socials. @TimVanBekken. Dan ga ik volgende week in mijn story zetten... wat ik heb gemaakt voor die desbetreffende persoon. En ik kan dus nu luisteren, vandaar dat ik niet alles weggeef. Maar geloof me, het gaat superleuk en interessant worden. Koen, jij nog vakantieplannen?
1: Mijn vakantie zit er eigenlijk op. Ik heb 2 weken vakantie gehad. Ik ben lekker thuis gebleven. En ik heb lekker met vrienden afgesproken, lekker op het terrasje gezeten.
0: Ja, jij moet binnenkort weer hard werken aan allerlei evenementen, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat wordt zoeken, denk ik weer. Hè. Wat zijn de leukste evenementen die op je agenda staan momenteel?
1: Nou, ik heb er 3 en ik vind ze alle 3 geweldig. Dat zijn Utrecht, Lelystad en Den Haag.
0: Lelystad?
1: Ja, Lelystad.
0: Wil je toch niet doodgevonden worden?
1: Ja en nee, maar wij gaan daar zoiets vets neerzetten...
0: Oké, okay, maar mag je overklappen wat of
1: ja,
0: niet?
1: Natuurlijk. We gaan daar twee beachvolleyvelden midden in de stad neerleggen. En daaromheen komen ook allemaal pannenkooitjes en nog allemaal andere sporten. Rodeo-stier komt er ook, een klimtoren. Noem het maar op.
0: Nee, dat klinkt allemaal heel erg leuk, Koen. Dan wens ik jou alvast veel plezier daarmee voor over een weekje, denk ik.
1: 2 weken.
0: Oké, 2 weken. Nog eventjes rust. Ja. Fijn om te weten, Koen. Hey, we gaan zo meteen weer hier in de muziek zitten. Onder andere Kraantje Papi en Busy komen eraan. De Manier en ook Bass Hunter en Now You're Gone. Maar eerst gaan we luisteren naar Tame McRae en... Just Keep Watching op Studio Alphen.

0: en busy. De manier op Studio Alphen. En fijn dat ook jij er vandaag weer bij bent. Bijvoorbeeld Kees die gezegd, ik ga lekker vissen nu bij de Oude Rijn. Ik heb de radio meegenomen. Want tijdens het vissen vind ik hem... Ja, kijk, een beetje afleiding is natuurlijk niet prettig. Maar hij vindt het wel prettig om bij het vissen dus een radio aan te hebben. Ik heb daar persoonlijk niks mee. Ik vis sowieso niet, maar goed. Trouwens, een verhaaltje over een vis. Wil je weten waarom ik niet meer vis? Nou, jeugdtraumaatje. Ik vind het heel leuk om te vissen. Dus echt wat... yes, ik heb een visbeet. Maar ik durf zo'n beest niet vast te pakken.
1: Een vis, geen beest.
0: Ja, het is een vissend beest. Ik durfde die vis niet af te pakken. Maar op een gegeven moment heb ik dus die vis wel in mijn hand gehad. Maar het lukte me niet om die haak eruit te halen. En toen ging die vis dus dood in mijn hand.
1: Oh.
0: Ja, sindsdien vis ik niet meer. Maar ja, Kees, succes met vissen, jongen. En ook, even kijken, wat hebben we hier nog meer? Kevin uit Zwammerdam, die zegt... Ik heb een verzoekje voor zometeen. Zou u de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter willen draaien? Bring Your Love. Gaan we zometeen voor jou doen, Kevin. En ook hier nog een... even kijken, wat hebben we nog meer allemaal? Er komen leuke appjes binnen. Ja, Maaike zegt... wij zitten momenteel op het balkon met een borrelplank. En we gaan zo meteen na zessen een potje Hitster spelen. Fijne zaterdag, iedereen. Nou, ook wel leuk, toch, Hitster?
1: Geweldig.
0: Ik heb dus nog nooit een potje Hitster verloren, wist je dat?
1: Ook wel, ik dacht dat je ging zeggen... ik heb nog nooit Hitster gespeeld. Dan zou je echt een cultuurbarbaar zijn.
0: Ik heb nog nooit Hitster gespeeld, Koen. Maar ja, Hitster ben ik altijd. Nee hoor, dat is een grapje. Nu eerst Timbaland en Ellie Furtado, Morning After Dark en zometeen de Sabrina Carpenter.

0: Inna en Sun Is Up hoorde je op Studio Alphen. En het laatste nieuws, dat heb ik hier ook even voor je. Want ik zie nu dat het nog... Het is natuurlijk nog geen Zwarte Zaterdag, Koen. Volgende week op 1 augustus, dan is het Zwarte Zaterdag aan mijn hoofd. Maar de ANWB meldt nu wel dat het heel erg druk is op de Europese wegen. Bijvoorbeeld op de Route de Soleil hebben reizigers te maken met 2 uur vertraging op de A7 van Lyon. Richting het zuiden van Frankrijk. Hè. Dus Lyon, dat ligt ongeveer in het zuidoosten van Frankrijk. Dus mocht je daar nu onderweg gaan naar bijvoorbeeld het Gardemeer of Florence, Italië dus... dan moet je daar echt rekening gaan houden met heel veel vertraging. En ook als je richting Spanje gaat, staat hier... kan je ook rekenen op veel vertraging rond de 2 uur soms op de wegen. Dus als je nou in de vertraging je bevindt... dan is het allerbeste wat je kunt doen natuurlijk gewoon naar je lokale radiozender luisteren. Studio Alphen, wij helpen je mee door die file. Dat is kut, wij zijn minder kut. Dus dat compenseert weer, hè Koen?
1: Zeker.
0: Nou, fijn. Jij gaat dus niet op vakantie. Ik ga lekker met het vliegtuig. Dan heb je dit gezeik allemaal niet. Ja, misschien heb je wel vertraging op de airport. Maar ja, ik heb liever vertraging op een geairconditioneerde airport... dan dat ik in een auto op de A7 richting Lyon sta in de snikhitte. Dus sterkte daar.
1: Maar weet je ook waarom er daar nu zo'n file is? Denk even na.
0: Oh, wacht. Jij dwingt mij nu tot nadenken.
1: Ja, ik dwing jou nu tot nadenken. Waarom staan daar allemaal files op het moment? Hier komen de antwoorden. Antwoord 1a. Het is gewoon echt heel druk en mensen kunnen niet rijden.
0: Oké, ja.
1: Antwoord 2. Er zijn bosbranden.
0: Oh,
1: antwoord 3.
0: Ja.
1: Er rijden gewoon gek op de weg. Maak je keus.
0: Rijden gek op de weg.
1: Dat is helaas fout.
0: Waarom dan?
1: Je hebt toch wel gehoord van die bosbranden daar?
0: Oh ja, tuurlijk, die bosbranden, ja. Ja, er zijn overal bosbranden. We hebben het al gemerkt. Vorig jaar was ik heel dichtbij een bosbrand. Dat was in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Carcassonne, waar dat oude kasteel staat. Daar zijn dus nu ook weer bosbranden. En ook in het oosten van Frankrijk. En ook in Spanje zijn overal bosbranden. Overal zijn bosbranden. En ik weet niet of jij het hebt gezien. Maar als je hier rijdt van Alphen richting Leimuiden. Als je daar kijkt hoe droog de natuur hier is. Het is ook echt bizar.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Het is super, super droog. Het is ongekend. Sterkte, mocht je bij de bosbranden in de buurt zijn... het is echt angstaanjagend hoor, die bosbranden. Ja. Ik heb constant ook op die app gekeken. Komen ze dichterbij? Het is niet prettig op vakantie gaan.
1: Ik kan het je zelfs nog beter vertellen. Ik en mijn vader waren aan het fietsen in Slovenië. En ineens belt mijn moeder met paniek op. Want we stonden op een camping toen, met een caravan.
0: Ja.
1: Naast ons was er een hele bosbrand uitgebroken. Dus de hele camping moest ontruimd worden. Maar zij kon niet de camper besturen. En wij zaten... nog 30 kilometer van de camping af in een berglandschap.
0: Ja.
1: Geloof me, ik heb nog nooit zo hard door de berg gefietst als toen.
0: Jij hebt een soort Tom Dumoulin'tje toen gezet, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Ja, dat is bizar snel, Koen. Nou goed, dat allemaal even over de wegen in Frankrijk. Oui, baguette. En ook in Italië en Spanje mag het niet baten. Waarschijnlijk ook in Nederland. Nu als je in het zuiden rijdt van Nederland, dan heb je misschien wel problemen. Hier in Alphen aan de Rijn zijn er bijvoorbeeld helemaal geen files. Dat is ook wel een keer lekker, toch? Ja. Maar ik ga even voor kijken wat er landelijk allemaal aan de hand is. Of je inderdaad heel veel file hebt, mocht je op vakantie gaan. En dat valt echt heel erg mee, zie ik hier. De enige files waar je langer dan 3 minuten over doet... dat is inderdaad bij Breda richting Rotterdam. Nou, dat is omhoog. Daar zijn wegwerkzaamheden, waardoor er dus een rechte rijstrook dicht op de A16 heb ik het over. En ook op de A10 bij Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer Amsterdam over Amsterdam Oud-Zuid. Dus als je hier vanuit Nederland nu weggaat op Moment Supreme, dan heb je nog geen last van de files. Ja, dat kunnen we toch wel stellen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Tim van Dekken.
0: En Koen, goedemiddag.
2: Studio Alphen.
0: En ook Major Lazer is erbij. En Bieber Rexha en David Guetta zijn ook van de partij. Het is Sad Girls. En wij zijn de Happy Men, net als jij.

0: Marie Rockabye hoorde je op Studio Alphen.
1: En over een klein kwartier is het zover. Dan komen de Stereo Brothers naar boven. Jawel, ik ga samen met Koen dan een mixtapeje voor jou draaien. Van ongeveer een uur hier op de radio. Wee wee. En Koen wil ook wat zeggen. Wat is er aan de hand?
2: Ik zei wee wee.
1: Nou, dankjewel voor je input. Ja, moest ik daar nou zoveel moeite voor doen?
2: Ja.
1: Ongekend. Nou goed, dat is over ongeveer 13 minuten momenteel. Hey, zometeen ga ik nog heerlijke tracks voor jou draaien. Onder andere Yes Air en Gek op jou komt voorbij. Another en de 54 Ultra Talk to You. Natuurlijk de house hit van dit moment. Eén van de, moet ik zeggen. Want welke house hit is er nou groter dan deze? Koen, het is echt eentje, als je deze aanzet, dan wil je gewoon meteen gaan springen. Dus ga ergens staan, pak jezelf vast en houd je aan de filosofie van deze track. Jongens, Prosper en Clooney en Free Your Mind. My love is what you'll find. Op Studio Alphen.

is de house track van het moment. Another and Talk to You. Zometeen ook hier natuurlijk de mixtape van mezelf, DJ Beckham. En ook DJ Koen gaan zo meteen achter het mengpaneel staan. Dat allemaal zometeen na deze Talk to You op Studio Alphen.

0: Heerlijk, hè? Deze track van Another en 54 Ultra. Talk to you op Studio Alphen. Zometeen Koen, wij gaan lekker mixen.
1: Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
0: Nou, deze van Yeser. Gek op jou, dat zijn we ook op jou daar thuis. Of waar je ook aan het luisteren bent. We love you. Zometeen mixen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature at studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nu het verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er nog steeds geen files hier in Nederland. Helemaal geweldig, je kan dus lekker doorgassen. Lekker voor jou. Maar nu gaan we door met het volgende.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: Tim van Bekken.
9: Samen met Koen natuurlijk.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
9: En ja, dit uur staat wederom in het teken van een heerlijke mixmarathon. En deze keer start ik hem niet, Koen. Nee, nu gaat onze enige echte persoon hier. Hier komt hij, DJ van Bekken.

0: Heerlijke mix. Ik begon aan deze mix en DJ Koen die heeft hem eerlijk gezegd voor mij afgemaakt.
1: Maar
0: corrupt is basic, jongens.
1: Met alle respect, Tim deed het echt prima. Ik heb hem een beetje geholpen, maar...
0: En dat was de eerste keer voor mij op zo'n apparaat, inderdaad.
1: Live.
0: Zo live, inderdaad ook. We hebben allebei de mixes live gedaan. Het was ook wel te horen, aangezien ik soms even per ongeluk op de verkeerde knop drukte. Maar dat maakt niet uit. Ik heb, denk ik nu... Ben ik weer iets van 2 maanden bezig of zo met DJ'en. Dus dat is op zich wel prima. Voor wat ik nu heb gedaan vind ik het leuk. Ook dankjewel Koen voor jouw mix en jouw hulp tijdens het mixen. Dat is alleen maar prettig geweest. Ik hoop dat jij thuis er ook van hebt genoten. Dan krijg je in ieder geval een berichtje van Lisa. Lisa zegt, jongens, fantastisch gedaan. Jullie hebben mijn weekend gemaakt. Kan ik het zo meteen nog ergens terugluisteren? Ja, dat kan zeker op de website van studioalpha.nl. Want dan bij uitzending gemist. Bij Tim van Beckham, daar staat gewoon alle uren bij. En dan uurtje 2 en uurtje nummer 17.00. En dan aan mijn hoofd 15.00. Die twee, dat zijn dus echt de mixjes. Eerste is van DJ Koen, de tweede is van DJ Beckham. Dus check dat zeker. Koen, dankjewel voor jouw bijdrage vandaag. Je bent toch maar op je vrije zaterdag hier naartoe gekomen. Dat wordt enorm gewaardeerd. En laten we eerlijk zijn, het was een leuke dag vandaag.
1: Het was geweldig.
0: We hebben weer genoten van de mix. Binnenkort gaan we wellicht wat leuks aankondigen. Dus hou onze shows in de gaten. @ Tim van Beckham en...
1: Koen de Nelzen.
0: Koen de Nelzen. Hou het in de gaten. Fijn weekend en succes bij Into the Groove. Zometeen hier op Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Studio Alphen. Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aan-agenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: Ah, het is weer weekendproloogtijd. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe uitzending van de Weekendproloog. Met dit keer weer een normale dienstregeling. Als ik het zo mag noemen. Want hij is weer helemaal terug. Bruin gebrand. Wel een beetje ruzie met de koptelefoon. Dat is even wennen, hè? Martin, weer
1: radio maken.
0: Welkom terug.
1: Nou, dankjewel, Bert.
0: Heb je een lekkere vakantie gehad?
1: Ik heb een heerlijke vakantie gehad.
0: Mooi weer natuurlijk.
1: Heel erg mooi weer. Ja, je hoeft tegenwoordig niet meer naar Griekenland, hè?
0: Nee, je bent er wel een beetje schor van geworden. Heb ik ja,
1: nou, ik was gisteren vooral schor geworden, denk ik, in de Efteling.
0: Oh, was je in de Efteling?
1: Ja.
0: Oh, nog even eraan vastgeplakt, zeg maar. Nou, fijn dat je er weer bent. En we kunnen weer ons gaan houden aan onze vaste inhoudsopgave. En die luidt...
1: Ja, die luidt zoals altijd. We hebben de beste drie nieuwe platen van de afgelopen week in de nieuwe drie. We hebben een vrij bescheiden aan agenda. Met wat dingetjes die te doen zijn in dit weekend. Valt helemaal wel een beetje mee met of tegen met de regionale informatie. Maar dat is natuurlijk niet vreemd, want het is immers kommer tijd. We hebben een dode van de week ook nog in het eerste uur. En dan het tweede uur moeten we een hoop dingen inhalen. Want afgelopen week is dat er niet van gekomen. Dus we hebben even een verzameling nieuwe leden van de Club van 26.
0: Oké, heel goed.
1: Ja, en de mix bestaat geheel uit platen uit de Soultyard. Want die hebben we de afgelopen week ook een beetje verwaarloosd. Ja, dus er staan een paar leuke platen in. Die past ook allemaal goed bij elkaar. Dus dat allemaal in het tweede uur doen. Ook het wereldberoemde spelletje.
0: Ja, ook gezellig, ja. Dat is wel leuk, ja.
1: Het spelletje. De popquiz met intro's en dan hoort eentje er niet bij... omdat hij uit een ander jaar is. Blijf lekker luisteren, zou ik zo zeggen.
0: Ja. En neem jij even een keelsnoepje. Ik heb ze bij me. En nog een slokje thee. Heb je honing?
1: Nee, ik heb geen honing.
0: Oké,
1: maar dat geeft niet.
0: Dan ga je proberen een beetje te ontzien.
1: Oh,
0: dat wordt wel moeilijk, hoor, als radiopresentator. Goed, wat hebben wij aan muziek? Nou, in dit uur hebben wij onder andere muziek van Pool 8. Een plaatje die in de New 3 stond een aantal weken geleden. We hebben, even kijken. Oh, we hebben Waylon. Een lekkere, weet ook een beetje een soulplaatje. Ik zie muziek van Rod Stewart. En ook nog, ja, komt hij aan hoor. Dat is een tijd geleden dat we deze plaat hebben gedraaid. Van welke band was hij ook alweer, Pete Townsend?
1: Van wie ook alweer?
0: Nou?
1: Van The Who.
0: The Who. Face to face nu.

0: Walk the Moon and Shut Up and Dance and the Four Face-to-Face, Pete Townsend. Hey, je luistert hier naar een oude vertrouwde weekendpoloog in de juiste samenstelling. Het is alweer kwart over geworden.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Ja, tijd Martin voor de aanagenda. En wat hebben wij op zondag? Want zaterdag is er niks, hè, had ik begrepen.
2: Nou ja, ik lees het net. Het is alleen zondag.
0: Het is alleen zondag.
2: Dan kan je zaterdagavond lekker in de tuin zitten, want dan is het mooi weer. Zondag is dat nog even te betwijfelen. Dus dat is een beetje jammer, want het is een buitenevenement. Wil jij muzikaal jezelf laten verrassen en leuke nieuwe mensen ontmoeten? Het belooft weer een belevenis te worden, want ook dit jaar zijn er op bijzondere plekken unieke live muziekoptredens. Dit keer gaan we het muzikaal ommetje 2026. Wat kun jij verwachten? Muzikale optredens van hoog niveau. Van elk ongeveer 30 minuten. Op 4 bijzondere locaties in Koudekerk aan de Rijn. Koffie of thee bij aanvang en een hapje zijn inbegrepen. En er is een afterparty met een jam-sessie. Kost allemaal €15. Of €10 als je een actief pas hebt. En dan ben je dus vriend van actief Rijnwoude. Verzamelen op zondag 26 juli vanaf 11:30 bij de Brugkerk tegenover Krancafé De Hoek. Dorpstraat nummer 53 in Koudekerk aan de Rijn. En laat je verrassen vanaf daar.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: Deze zomer, net als vorig jaar op zondagmiddag, neemt Nico Domburg je mee terug in de tijd. Verwacht geen standaard radiohits, maar vergeten pareltjes en muzikale juweeltjes die je al jaren niet meer hebt gehoord. Kom gezellig langs en luister vooral mee. Mijmer weg bij...

0: de muziek van vroeger. En praat mee over platen die jouw ledenfan hebben gekleurd. Met aankomende zondag onder andere muziek van de Beatles, CCR en The Stones. Dat heeft Nico ons nog even ingefluisterd vanmiddag. Alvast vooruitkijkend op 2 augustus. Dat is volgende week. Dan is er een speciale editie. Dan neemt Nico je rond 3 uur mee naar de muzikale Poeg Story. 22 liedjes en verhalen die bij deze unieke brommer hoorden. Het is allemaal gratis toegankelijk. Ook deze zondag. Alle zondagen van de zomer. Van 2 tot 4. En het is allemaal in de bibliotheek van Alphencentrum. En die vind je aan de Aarkade nummertje 10. In Alphen aan de Rijn. Geen moer te doen in Kaag en Brazen blijkbaar. We hebben straks nog wel wat andere agendapunten. Dus we houden je nog wel op de hoogte van andere activiteiten uiteraard. En... oh, wat doe ik nou weer?
1: Ik weet het niet, Ben.
0: Mijn vingers zijn te lang. Ik heb lange vingers. Net een speculatie.
1: Ook lekker.
0: Ja, ook lekker hoor.
1: Zometeen
0: bij de doden van de week. Maar eerst gaan wij de allereerste draaien uit onze eigen New 3. En dat is de nieuwe van Gorgon City. Dit is Oracle samen met Sam Cooke. De nieuwe...

0: Ah, ze zingen over een miracle, maar de plaat heet Oracle. Het is de nieuwe single van Gorgon City. En ik zat er even naast. Het is niet Sam Cooke zelf, maar de kleinzoon. Jam Cooke heet hij. Oracle als eerste plaat in onze eigen New 3.
1: Ja, als je het over dooi hebt, dan heb je het even over Sam Cooke. Want die is al een hele tijd niet meer onder
0: ons. Nou, inderdaad.
1: Maar we hebben ook nog een anders die heen is gegaan. En dat is de Amerikaanse soulzanger en sessiemuzikant Jim Killstrap. Hij is afgelopen zaterdag op een 79-jarige leeftijd overleden. En dat heeft zijn familie afgelopen zondag via sociale media bekendgemaakt. Doodsoorzaak is daarbij niet genoemd. Hij laat zijn vrouw Gloria en hun kinderen en kleinkinderen achter. Begin jaren 70 zong Killstrap in Wonder Love, de begeleidingsgroep van Stevie Wonder. En op You Are the Sunshine of My Life nam hij de eerste twee regels voor zijn rekening, waarna Lenny Groves en Stevie Wonder zelf volgden. En met Blinky Williams zong hij bovendien de begintune van de sitcom Good Times.
0: Oh, ja, Good Times.
1: Zeker. En zijn grootste solo-hit kwam uit 1975 door Kenny Nolan geschreven en geproduceerde Swing Your Daddy. Afkomstig van het gelijknamige album stond 2 weken op nummer 1 in de top 40 in Engeland. Werd het nummer 4. En in Amerika was het een minder grote hit. Daar haalde hij slechts de 55ste plaats.

0: Nog één keertje.
1: Oh, feels so good.
0: Oh, ja hoor. Jim Gilstrap, hij is niet meer Swing Your Daddy. Een plaat uit de jaren 70, de dode van deze week. En je luistert naar de weekendpoloog op Studio Alphen en natuurlijk ook Studio Kaag in Braassem.
2: Dat moet je blijven doen, hoor.
0: Ja, dat moet je zeker
2: tot
0: blijven doen.
2: Tot 10 uur vanavond, of 8 uur. Dat is maar net wanneer je luistert. Tot natuurlijk 4 uur middags, hè?
0: Ja, dat allemaal. Kan ook nog steeds.
2: Wij zijn van alle markten thuis. En dan van alle tijdslots.
3: Is er nog wat gebeurd in de regio?
2: Dat is er zeker.
0: Ja, hè?
2: In Alphen, in het Bospark, al daar is zondagmiddag een persoon aangehouden na melding van overlast. Volgens de politie zorgden 2 personen voor hinder. 1 van hen zwom in het water, terwijl de ander zich aanstootgevend gedroeg.
0: Oh.
2: Dat wordt niet gespecificeerd, is jammer, hè?
0: Nou.
2: Agenten vroegen de 2 meerdere keren om mee te werken. 1 van hen weigerde dat en kreeg te horen dat hij meerdere bekeuringen zou ontvangen.
0: Zo.
2: En daarna, voor zijn gedrag... Nadat hij te horen kreeg dat hij voor zijn gedrag diverse bekeuringen zou ontvangen, vond hij het nodig om ons uit te schelden. Dat is een ingewikkelde zin, dat is net al gezegd.
0: Het
2: is een moeilijke zin. Maar goed, deze persoon is uiteindelijk aangehouden en de andere persoon werkte wel mee, al dus de politie. Blijven we even in Alphen. Want woensdag is daar rond de klok van 1 een brand uitgebroken. In de serviceflat 3 Hoornen aan de Uranusstraat in Alphen.
0: Oh, Uranusstraat, ja.
2: Een brandweer, ambulance en politie waren ter plaatse. 2 verdiepingen zijn ontruimd. Volgens omwonenden woedde de brand op de bovenste etage. Ook is er een hondje door de hulpdienst in veiligheid gebracht. Het vuur is ontstaan op het dak en in de ventilatieschacht. De brand was relatief snel onder controle, aldus de brandweer. Er zijn geen gewonden. En volgens bewoners was er binnen veel rookontwikkeling. Boven de flat cirkelde een helikopter van de politie. Om het vuur wat verder aan te wakkeren.
0: Ja, precies. Ja. En dat was op het dak, toch? Boven
2: op het dak.
0: Zat dat hondje dan ook op het dak? Of
2: dat
0: zo?
2: Denk ik niet.
0: Dat denk ik niet, hè?
2: Dat denk ik niet.
0: Dat is toch gek, eigenlijk. Jongens, zit nog een hondje op het dak. Haal die er nog even af. Onderweg de 2 uit de New 3. Nog wat agendapunten. En andere wetenswaardigheden. Back to the 80s, nu met Crazy About Her. Dit is Rod Stewart.

0: heb je toch een strot? Crazy Bowder, Rod Stewart. Oude rocker, hè, Martin?
1: Een hele oude rocker.
0: Hele oude rocker, inderdaad. Nou. Het is half geweest.
2: De nieuwe three.
0: Tijd voor de tweede. En over een oude rocker gesproken. Hier hebben we er nog een aantal. En die hebben een nieuwe single, de tweede uit de nieuwe three. De nieuwe van U2.

0: is dan vaak ook handig als wij punten geven aan platen die we draaien in de nieuwe 3. Martin, hadden we bij de eerste nog niet gedaan, de nieuwe Gorgon City. Wat vond jij daarvan?
1: Een 7,5.
0: Een 7,5, van mij ook. En dit krijgt van mij een 7, de nieuwe U2. Die heet Street of Dreams.
1: Ja.
0: Voel het nog niet?
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik voel het eigenlijk al jaren niet met,
0: nee, met
1: U2.
0: Ja,
1: 6,5 voor mij. Ze hebben trouwens nog een nieuwere single dan deze.
0: Oh!
1: En die doen ze samen met Martin Garrix. Is een iets beter nummer. En dat heet Fireflies.
0: Nou, die is dan gepasseerd. Dat gaat hem denk ik dan niet meer worden. Je had nog een berichtje uit de regio, Martin. Het is opvallend. Ook over een oude rocker.
1: Ja, het schijnt. Het gaat over. Sport is het, hè?
0: Ja, het is wel. Ik weet niet of dat sport is. Nee, volgens mij, ja, natuurlijk. Het is wel sport. Een sportvereniging, maar.
1: Misschien had ik het even moeten opzoeken.
0: Ja,
1: ik dacht dat ik wist waar je het over had.
0: Moet ik hem aanwijzen?
1: Ja. Ik kan hem niet vinden, Pet.
0: Hoe ken dat nou? Je zal het toch moeten doen. Ik heb het niet voor me.
1: Zeg het even.
0: Nou, eens even kijken. Waar staat het? Het is uit Leimuiden. Het tweede bericht, hè. Staat er boven. Ja.
1: Nu zie ik het. Nu, hoe kan ik dat nou missen?
0: Nou.
1: Goed, welkom bij het meest professionele radioprogramma van Nederland. Met de beste voorbereidingen, vooral. Shirtje raden met Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones. Dat klinkt vergezocht, maar voetbalvereniging Kikkers 69 uit Leimuiden gaat er vol voor. De aanleiding is de kledingkeuze van Jagger tijdens de lancering van het 25e studioalbum van de band. Hij droeg daar een gestreept colbert met de kleuren oranje en wit. Bijna identiek aan ons shirt, dachten ze bij Kikkers 69. Via sociale media roept voorzitter Wim Buskermolen, die binnenkort stopt met zijn rol bij de vereniging, Jagger op om naar Nederland te komen en het colbert te ruilen voor een Kikkerswedstrijdshirt. Beukenmolen zegt de hoop op een bericht van de muzikant. Eventueel kan ik ook naar Londen komen. Nou, ik wens hem heel veel succes.
0: We hebben daar audio van. Luister even mee.
2: Hi, Mick. I am the chairman of Kikkers 69. A lovely club here in Holland, near Amsterdam. This is our club shirt. We are very proud of it. It's a big surprise. We saw you last week in the papers with a nice jacket. It's the same, exactly the same, like this shirt. We have a proposal. Can we have a change? You got this shirt and we got your jacket.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen, Bart. Wat denk jij? Gaat hij reageren, Mick?
1: Ik weet het niet. Maar zodra ze iets van willen van iemand,
0: ja,
1: dan wonen ze altijd in Amsterdam, hè?
0: Dan is het opeens,
1: en dan wonen ze niet meer in Leimuiden. Nee, wonen ze opeens in Amsterdam.
0: Ja. Nou, Wim, we wensen je heel erg veel succes daarmee. Wie weet reageert Mick Jagger nog. Wij gaan ondertussen een plaat draaien die klinkt uit de jaren 80, maar is van 5 jaar geleden. Waylon. Ja.

0: Oh, zomer op je radio. Wat fijn zeg. Ik krijg een beetje Earth, Wind & Fire vibes van deze plaat, Martin.
1: Heel klein beetje.
0: Heel klein beetje. Fijne vocalen met een lekkere disco sausje eroverheen. Waylon hoorde je op de radio. En Our Song, dit is Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
1: Waylon is nog lang geen veel deel.
0: Nee, dat is niet.
1: Als we daar maar even over eens zijn.
2: Is er wat gebeurd in de regio?
1: Zeker. Niet alleen in Alphen, alhoewel het meest in Alphen misgaat natuurlijk. Is er ook iets mis in Hazerswoude, Rijndijk, al zo dat was deze week.
0: Ja.
1: Aan de Rijndijk in Hazerswoude, Rijndijk, heeft maandagavond een grote politieactie plaatsgevonden.
0: Oh.
1: Meerdere politievoertuigen, een helikopter en agenten met kogelwerende vesten rukten uit na een melding van een gewapende overval. Heel Hazerswoude en Rijndijk waren helemaal in de war. En de politie ook, want er was helemaal geen sprake van een gewapende overval.
0: Oh,
1: maar van een kleine onenigheid.
0: Ja.
1: Al dus de politiewoordvoerder. Volgens hem was de melding niet juist doorgekomen en er is niemand aangehouden. Maar het Hazen hadden toch even het nieuws gehaald.
0: Nou. Ja.
1: Dan, in Alphen is een bestuurder met een verlopen rijbewijs dinsdag geflitst door een agent met een snelheid van 107 km per uur. De bestuurder dan reed hij op de burgemeester Bruin Slotsingel. De maximale snelheid is al daar 50 km het uur. Agenten hielden dinsdag deze snelheidscontrole op de weg. In totaal zijn er 7 bekeuringen uitgeschreven voor snelheden tussen de 70 en 75 km per uur. Dat is ook al best veel te hard hoor,
0: ja,
1: in de bebouwde kom. Want er staat er op je teller toch minstens 80 km, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: En dus een behoorlijke uitschieter van 107 km per uur, al dus de politie op Facebook. Van laatst genoemde is het verlopen rijbewijs ingevorderd. Nou, dat is echt een straf.
0: Ja.
1: Hij mag met een bekeuring een nieuw rijbewijs aan gaan vragen, al dus de politie. Het is een beetje hetzelfde als je iemand een boete oplegt en dan heb je geen geld en dan laat je hem betalen met een lege envelop.
0: Ja.
1: Dat doet pijn.
0: Ja. Volgens mij hebben we er straks nog één of wil je het gelijk afronden?
1: Nee, dat doen we straks.
0: Doen we straks.
1: Ja, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd.
0: Zo is dat.
1: Maar ik vind het raar.
0: Dat vindt het raar, hè? Ja.
1: Ik vind het raar.
0: Nou, wat niet raar is en eigenlijk ook wel weer een beetje tijd geworden in Nederland. De zomer is weer een beetje terug. Niet alleen op je radio, maar ook in je tuintje ga ik vanuit. En daarom nog even een lekker zomers plaatje. En dit is toch wel een beetje de zomerhit. Misschien wel aller tijden. Jazz

0: blijft lekker deze plaats. X New 3, Pool 8, een half inch en daarvoor. Summertime van Jesse Jeff en de Prince.
1: Ik heb heel dat je Pool 8.
0: Bijna 10 voor en Martin heeft nog een laatste binnengekomen politiebericht.
1: Ja, ik schaap even de keel.
0: Ja, doe maar.
1: Duizend huizen en bedrijven in Alphen aan de Rijn die zijn donderdag zonder elektriciteit komen te zitten door een stroomstoring. Rond 8 uur in de morgen brak brand uit in een elektriciteitskast en die zorgt ervoor dat de elektriciteit is uitgevallen. In onder meer de woonwijk Kerk en Zanen, maar ook op het bedrijventerrein Rijnhaven. En daar was de schade groter. 25 bedrijven aan de Kamerling Onnesweg. Dat is de straat op het industrieterrein waar de kast is uitgebrand. Daarvoor duurde de storing tot 10 uur in de avond. Netbeheerder Liander heeft een tijdelijke elektriciteitskast geplaatst om het uitgebrande exemplaar te vervangen. Meerdere winkels, waaronder supermarkten en een bouwmarkt, zijn als gevolg van de stroomstoring niet opengegaan op donderdagochtend. Hoe de brand ontstaan is, ja, dat weten we natuurlijk niet.
0: Ik heb nooit een idee over. Deze man die het origineel maakte van deze plaat is ook inmiddels al een paar jaar geleden overleden. We hebben het over Pino Danjo en de nieuwe single van Young Franco. Scrucifer. Doen ze samen.

0: Ja, maakte zijn samen singeltjes. Mary Lorenzo, zo heet hij echt. Engelsman uit West London. En Pido D'Angio, die deed natuurlijk ook mee. En Maquella Idea. Maar dat was dan ook weer niet origineel. Want nee. Dat was natuurlijk Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. Die hij daarvoor gebruikt heeft. Nou, mensen, kinderen. Wat een hoop wetensvaardigheden er op je radio. Wat moet je er allemaal mee met die info? Hè? Nou, niks snel weer vergeten.
1: Je parkeert ergens in je rechter hersenhelft of zo. Ik vind het een 8 min. Waar het enige wat ik wel een beetje miste in die plaat was...
2: Balla.
1: Toch?
0: Ja, ik heb ook 8 min als de balla en wat meer balla dan had het een 8 geworden.
1: Oké, okay, nou goed. Mogen duidelijk zijn balla. Dat dit de laatste was uit de New 3. Je kunt je stemmen nog zo'n 10 minuten doorgeven bij ons. Via de websites of de e-mailadressen natuurlijk van ons. Balla. Dit is ook een plaatje uit de New 3 van een tijd geleden. De Back Raiders.
0: Balla.
1: Balla.

0: New 3. Van een maandje geleden ongeveer. Voordat jij op vakantie... Maar ik moet wel zeggen dat ik best een beetje trots ben op de platen van dit jaar die wij mogen presenteren aan je. Het zijn wel goede platen, hoor.
1: Ja.
0: Ik denk een goede eindlijst.
1: We hebben dit jaar zelfs een wereldhit ontdekt, hè?
0: Ja, een wereldhit.
1: Nummer 3 in de UK-charts van dit weekend.
0: Oh, vertel.
1: Another.
0: Oh, no, oh, ja.
1: Een fijne plaat, dat ook, hè, met.
0: Oh. Tweede uur komt eraan, met Martin achter de knoppen. Wat ga je allemaal doen?
1: Ik ga hele leuke plekjes draaien. En ja, we hadden natuurlijk ook nog de Connections, hè, vergeten te melden. Maar we waren een paar weken geleden gebleven bij Sandy Coast. Met Sandy
0: Coast. Sandy Coast, inderdaad, ja. Verder gaat Martin mixen. Een spelletje met mij spelen. Een muzikaal spelletje, wel te verstaan. En wij draaien de clubklassieker. Die is van Kenny Burke, Let Me Somebody Love You.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Studio
1: Alphen.
4: En
1: Kaag en Brasem.
5: 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude.

0: Dat is toch even een gezellig begin van het tweede uur van jou.
1: Nou, ik wou niet zeggen, hoor.
0: Ja, de grootmeesters van de punk, want dat zijn ze toch wel. De Clash, nog veel muzikaler dan weer in eerste instantie konden bevoeden. En dit was een nummer van London Calling. Een van de beste albums aller tijden, Train in Vain. Stand by me, opende het tweede uur van jou, een weekendsproloog.
1: We hebben nog een vraag voor je. Ben jij klaar voor een intellectuele uitdaging? Een dosis humor en misschien een gratis rondje bier? Nou, dan moet je blijven luisteren, want in Alphen aan de Rijn is weer de natte pubquiz volgende week. We kijken ook nog even naar de jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp. Dat deden we 2 weken geleden ook al. Dat is namelijk alweer in de laatste week van augustus. Martin gaat mixen.
0: Ik ga zeker mixen.
1: Een spelletje.
0: Ja, mixen in het kader van de UK Soul Chart. Maar we openen straks met de Club van 26.

0: Daar is het tijd voor, de Club van 26. Maar voor we naar de top 40 gaan, eerst naar onze eigen hitlijst. Dit is de nieuwe tree van deze week.
1: O jee, dan moet ik even een ander scherm openen. Ja, het is even wennen hoor, met z'n tweeën. Nou, ik heb de uitslag wel voor mijn neus liggen hoor. Maar eens even kijken, het was wel heel erg duidelijk wie er op nummer 1 is geëindigd. Het was de laatst gedraaide, maar daar komen we straks pas aan toe. De City of Dreams, nou, die scoort eigenlijk het, volgens mij het allerminste. Van U2, een 6 zie ik daar staan. En, nee, het is gewoon geen goede plaat eigenlijk, vinden wij. Het is de derde positie geworden. Coral City op nummer 2 met een 7,5 gemiddeld. En een 8 min gemiddeld voor Young Franco, Screw Frizza en Pino Danjo van...
0: Voilà.
1: Dat is de absolute nummer 1. Dus zeggen we vaker voor je draaien op de radio.
0: Nou, dat is fijn. Een fijn vooruitzicht dat we die plaat nog wat vaker zullen horen.
1: Ja.
0: Bij Studio Kaag en Brasem en bij Studio Alphen. Lekker zomers muziekje dit, hè?
1: Dit is lekker zomers, ja.
0: Je ziet het, het schip.
1: Het schip.
0: Dobberen in
1: Ik
0: de zee.
1: Hem. Ja, hoor. De zeilen zijn gestreken.
0: Nou, dit schip had geen zeilen en het dobbert ook niet meer, maar het ligt... bij de NDSM-werf al een jaar of wat voor anker. De top 40. En dan is het tijd voor de Club van 26. En we hebben niet één, niet twee, maar drie nieuwe leden. Maar het gaat ook over een paar weken uitgesmeerd. Verrassende leden en minder verrassende leden. En we beginnen met de Zweedse zangeres Zara Larsson. Ze was al twee keer lid. Eén keer met Words en één keer met een van de langst genoteerde platen aller tijden. 45 weken Lush Live. En ze voegt er eentje aan toe. Want ze staat 28 weken.

0: Al weken geleden kwam hij als re-entry binnen. Allemaal ter ere van die film natuurlijk die gemaakt is over Michael Jackson. En hij heeft daarmee het half jaar volgemaakt. 28 weken om precies te zijn. Stond hij totaal genoteerd. En wat is nu zo verrassend? Hij heeft 50 hits in de top 40. 50.
1: Wow.
0: Maar dit is de allereerste keer dat we de poorten openen voor Michael. Postuum heeft hij een stoeltje gekregen. En dat 43 jaar na dato. Want de plaat komt oorspronkelijk uit 1983. En daarvoor hoorde je niemand minder dan Bruno Mars. En die heb er al een aantal eerdere stoeltjes bemachtigd, hoor. Met Uptown Funk, met APT, met Die With A Smile. En nu treedt hij dus toe met I Just Might. Wat ongetwijfeld de allergrootste hit van 1983 gaat worden. Nee, 2026 zijn we inmiddels aanbeland. Dat alles tezamen, dat was het voor de... Nee, niet de connections, die komen nog. Dit was natuurlijk de Club van 26.
1: Zeker. Helemaal. Ben je ook zo benieuwd wat er allemaal te doen is trouwens tijdens de jaarmarkt in Hazerswoude Dorp, Martin?
0: Ja, heel erg benieuwd, Ben.
1: Nou, zijn jaarlijks dorpsfeest die vindt altijd plaats in de laatste volle week van augustus. En dit jaar is dat van 23 tot en met de 29ste. Groot evenement, hoor. Het is voor het dorp waar veel inwoners en bezoekers op afkomen. Eigenlijk is het een soort feestweek met allerlei activiteiten, zoals de braderie. Een markt met kraampjes met lokale producten. Er is natuurlijk weer de kermis met alle attracties, live muziek en feesttenten. Niet eentje, maar meerdere. De Poldercross, dat is een obstacle run door het dorp en de polder. En verder zijn er ook activiteiten voor de kleintjes, voor kinderen en families. Het evenement wordt omschreven als één groot feest voor jong en oud. En is een belangrijke traditie geworden in Hazerswoude-dorp. Van 23 tot en met 29 augustus dus de jaarmarkt in Hazerswoude-dorp. Straks nog pubquizzen. Een ander quizje doen wij hier live in de studio.
0: Ja,
1: met spelletje.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Maar zover is het nog niet, nee.
2: Een nieuwe episode uit 50 jaar popmuziek in Connections.
0: Dat is eerst. En we gaan het hebben over Hans Vermeulen. Hij is inmiddels overleden in 2017. Hij was een Nederlandse zanger, componist, producer en vooral bekend als oprichter, frontman en creatieve motor achter Sandy Coast. Daar waar we mee eindigden in de vorige aflevering van The Connections. De band die hij in 1961 oprichtte. Daarmee scoorde hij grootste hits als True Love's That's a Wonder, Capital Punishment en later ook met The Eyes of Jenny. En daarmee groeide Sandy Coast uit tot een van de invloedrijkste Nederlandse popgroepen van de jaren 60 en 70. Na het uiteenvallen van de band richtte hij Rainbow.

0: Dit is het weekend. Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen. Het verhaal van 50 jaar popmuziek. Iedere week verteld in een weekendproloog.

0: Nou, Brok in mijn keel.
1: Nou, hè.
0: Maar waarvan, dat weet ik niet precies. Ja, dat is toch een vreemd programma, hè. Deze weekendsproloog. Openen we met de Clash. En voor je het weet heb je gewoon niet één, maar twee keer Anita Meijer op de radio. En dan ook nog eens een keertje vergezeld van Lee Tower.
1: Ja.
0: En dat allemaal in het kader van de Connections. En laten we dan ook maar gelijk even wat gaan vertellen over Anita Meijer. Mocht je niet precies weten wie het is. Ze behoort tot de meest succesvolle Nederlandse zangeressen van de afgelopen decennia. En na haar doorbraak in 1976, en volgens mij zei ik net per ongeluk 1975, met de Alternative Way bouwde zij een indrukwekkende carrière op met klassiekers als Why Tell Me Why, ja, haar grootste succes. En natuurlijk nog steeds een absolute floor filler bij elk gezellig feestje. They Don't Play Our Love Song Anymore, Idaho, The One That You Love, and Blame It On Love, and Heart of Stone. Maar ook in het Nederlandstalige Het Spijt Me, de tune van het gelijknamige tv-programma. Vanaf midden jaren 80 werkte ze veel samen met Lee Towers, hun duetten Run To Me, een succesvolle Bee Gees cover en, wat we net voor je draaiden, We've Got Tonight, groeide uit tot publieksfavorieten. Terwijl ook een gezamenlijke album Run To Me veel succes kende. De samenwerking leidde tot talloze gezamenlijke concerten, onder meer in Ahoy Rotterdam. En maakte Anita Meijer en Lee Towers tot een van de bekendste zangduo's uit de Nederlandse popgeschiedenis, in ieder geval van de jaren 80.
2: Ja, met dit soort items, Martin, krijg je gewoon muzikale verplichtingen.
0: Ja.
2: Want anders hadden we dit natuurlijk nooit en nooit gedraaid. Maar goed, ik ben benieuwd waar we volgende week op doorgaan.
0: Ja,
2: duren.
0: Je weet het niet. Geen Anita Meijer meer. Misschien gewoon nog twee plaatjes van Lee Towers.
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Of misschien gaan we wel door met We've Got Tonight. Want dit is natuurlijk niet het origineel. En het zijn wel mooiere versies. Ik zou gewoon volgende week inschakelen.
2: Zo even naar Lijmuiden gaan, vind je dat goed?
0: Ja, ik vind het een heel goed idee.
2: Want kanoers en recreanten die kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe kano-stijger. En die ligt langs de Raadhuislaan in Lijmuiden. De stijger is officieel geopend en moet het makkelijker en ook veiliger maken om vanaf het water de omgeving te kunnen ontdekken. Bij de feestelijke opening waren onder andere wethouder Nick van Egmond, Jan Eggens van de Toeristische Kanobond Nederland en ook Hanne-Rieke Dekkers van Kaag Membrasum Promotie aanwezig. Wat een goede naam, Hanne-Rieke Dekkers. Kaag en Brazen promotie. Goedemiddag met Hanne-Rieke. Met de aanleg van deze stijger maken we het voor de kanoers makkelijker en veiliger om op het water te gaan. En daarmee wordt onze gemeente aantrekkelijker voor recreatie. En sluiten we nog beter aan op de bestaande kanoroutes in de regio. Aldus de gemeente Kaag en Brazen. Dat was hem hoor.
0: Was hem dat?
2: Ja.
0: Oh, lekker man. We gaan straks mixen en de UK Soul Chart met je doornemen. Maar even is een moppie muziek van vandaag de dag. Spik Splinter Nieuw, de majestic versie van Gold van Spandau Ballet.
3: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Wertwijn.

partners in crime.

0: ja, je mag er wat van vinden. Zo groot als Boni en Rasputin worden, denk ik niet. Maar toch leuk om af en toe eens te draaien.
1: Ja.
0: Majestic en hun versie van Gold. En je hoorde Spandau Ballet.
1: We gaan even naar Wout Brugge, Martin. Want Nicky Noordegraaf die heeft op het EK inlineskaten een zilveren medaille behaald. Samen met teamgenoten van Team NL eindigde ze als tweede op de relay. Het EK wordt momenteel gehouden in Cardana al Campo in Italië. En mede dankzij een sterke rit van Noordegraaf lag Nederland in de laatste ronde op de derde plek. In de laatste ronde snelde Lianne van Loon nog naar het zilver. Julia uit Italië zat steeds met haar handen op mijn heupen. Of gaf me een zetje voordat ik moest komen. Elke keer sloeg ik haar handen weg. Lekker om haar meerdere keren in te kunnen halen, zei de Wouwbrugse tegenover onze redactie. Noordegraaf kwam op meerdere baanonderdelen in actie. Kwaar kwam op het individuele afstandje niet in de buurt van het podium. Dat is jammer. Ook Fleur Hartveld uit onze regio is momenteel actief op het EK. Haar beste klassering was een vijfde plek op de relay. En zij kwam ook bij een aantal individuele afstanden in actie. Na de rustdag van afgelopen donderdag worden tot en met zondag de wegwedstrijden nog afgewerkt. Inlineskaten, hè?
0: Ja, nu hebben we UK Soul Chart tijd. De hoogste binnenkomer is Norma Jean Wright en Ode to the Disco. Die hoor je straks in de mix op 18 binnen. Dan een enorme stijger van 27 naar 3. Dave, Marissa en Ron Carroll en All Around the World. Ook die zit in de mix. Nieuwe nummer 1 van 7. Shelly Prosper en That Thing. Maar we openen met AP Connections en zakken van nummertje 4 naar nummer 8, maar toch een reden om hem te draaien. Titelnummer van een album hier is Keep This Star Burning.

hold.

0: door de disco heet het. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer in de UK Soul Chart. Dat is de laatste in de mix. Norma Jean Wright, die een ode brengt aan de oude disco's, is niet de enige. Want Madonna heeft zeer recent nog een album uitgebracht ter ere van de disco. Confessions 2. Grappige is dat Norma Jean Wright wel meer onderdeel van de oude disco is dan Madonna. Want ze zong hier over chic en daar was ze zelf natuurlijk ooit lid van.
1: Ja.
0: Daarvoor hoorde je de plaat die noemt nummer 8, staatszak van 4, AP Connection. Een Frans duo, wat ons toch regelmatig weet te bekoren. Nu een heel nieuw album uit, Keep This Star Burning. En we draaien jouw titelnummer. En nummer 3, dat is de plaat waarmee de tweede plaat in de mix. Dave is natuurlijk Dave Lee, samen met Marissa en Ron Carroll. In de Redemption Extended Mix van All Around the World. En dat, lieve vrienden, was de UK Soul Chart en de mix voor deze week.
1: We gaan nog even naar Alphen aan de Rijn. Want ben jij klaar voor een intellectuele uitdaging en een dosis humor? En heb je misschien wel zin met jouw team om een gratis rondje te winnen? Dan moet je aankomende woensdagavond om 8 uur in Café De Natte zijn. Want tot 11 uur is er weer de Natte Pubquiz. Wat staat er op het programma? Nou, 8 meeslepende rondes, inclusief de beruchte foto- en muziekronde. En natuurlijk ook weer de gevierde biervraag. Komt jullie team het dichtst bij het juiste antwoord van deze inschattingsvraag? Nou, dan wint jullie team wel misschien dat befaamde gratis rondje. De Wubblis is dus in Biercafé De Natte en die ligt aan de Julianastraat nummertje 19 in Alphen aan de Rijn.
0: Boobidi tudim padam pam pau.
1: Zullen we kijken, Mark? Ik heb nog maar één berichtje.
0: Hebben we nog één berichtje,
1: Ja, we hebben volgens mij nog wat andere onderdelen.
0: Hebben we nog wat andere onderdelen? Laten we eens even kijken of we nog wat andere onderdelen voor je hebben. Misschien hebben we dit.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz.
0: Nou, dat klopt.
2: En dan nu een introspelletje.
0: En niet alleen een introspelletje, maar we hebben ook nog...
2: Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
1: De Odd One Out. Ja. Ik moet weer even terugdenken. Leg het nog één keertje uit, Mart. Het is alweer een tijdje terug.
0: Een tijdje geleden. Ja, je hoort vier introotjes. En die moet je natuurlijk gewoon oplossen. Moet je precies weten wie de uitvoerende artiest is. En je moet weten welk liedje ze zingen. Maar dan zijn het allemaal plaatjes. Die stonden een exact aantal jaar geleden. Dus rondom 24 juli in de top 40. Maar eentje stond in een ander jaar in de top 40 dan die andere drie. Dus drie hebben samen in de top 40 staan in jaar X.
1: Ja.
0: En die andere dan een paar jaar daarvoor of een paar jaar daarna.
1: Oké.
0: Zullen we maar gewoon proberen?
1: Laten we dat doen.
0: Oké.

0: Dat waren ze, Pet. Wil je misschien nog een keertje horen?
1: Ja, doe nog even. Wacht even hoor. Het gaat maar zo snel. Ik moet het even opschrijven. Maar het gaat goed. De derde nog eventjes. Dat geeft nog wat tijd. Ja.
0: En dan nog één en vier nog een keertje op jullie show.
1: Ja, maar joh.
0: Heb je even extra tijd. Die is het langste. Oké, bedenktijd is voorbij. Wie zijn dit?
1: Dit is Hansen.
0: Oké, hoe heet het plaatje?
1: Bob. Hoe? Bob.
0: Bob.
1: Dit is Soundgarden en Black Hole Sun. Fantastische plaat. Echt een goede plaat. Moeten we weer eens draaien, Mart?
0: Ja, nou dat kan niet nu.
1: Nee.
0: Want daar staat niet in het systeem.
1: Oh, dat is jammer. En dit zijn de Rembrandts van de serie Friends.
0: En?
1: I'll be there for you. Ja, die vierde, dat was Aus Deutschland.
0: Aus Deutschland, jawohl.
1: Tic-tac-toe.
0: Ja, en?
1: Waarom?

0: Hoe oud is Friends? Dit is echt moeilijk, Martin.
1: Ja,
0: ik ga gewoon gokken. Ik denk dat het... Hanson hoort er niet bij.
1: Hanson hoort er niet bij. Black Hole Sun. Nee, dat klopt niet, Pat. Nee, Hanson, The Rembrandts en Tic Tac Toe stonden allemaal in 1997 in de top 40. Ah. Maar Soundgarden is toch wel van een paar jaar eerder, namelijk uit 1994. Dan mag jij niet kiezen, dat is mooi.
0: Maar, ja,
1: want dan kies je namelijk niet Soundgarden, want die kan ik niet. Die kan ik zo snel niet vinden. Maar ik wil je toch wel graag plezieren met deze.
0: Oh ja.
1: Oh nee, die van de Disney.
0: Dat is wel een hele snelle versie, Martin. Die plaat.
1: Dat doen we gewoon deze.
0: Oh, doe maar die. Oké, okay, ja, dat is ook leuk, joh.
1: Hè? Was ik al bang voor. De Out of Space Mix. Mensen, kinderen. Geen Tic Tac Toe, maar gewoon nog een keertje de Rembrandts op je radio. I'll be there.

0: weet je wat ook zo leuk aan het spelletje is? Nou. Dat het inspiratie is voor volgende week.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Ja, ja. Soundcarden was toch aanwezig gebleken.
1: Toch wel.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: ja, nou, ja goed. Dan gaan we volgende week wel eventjes. We gaan even naar Benthuizen, want 24 appartementen.
0: Moet dat nou?
1: In, ja, dat moet even. We gaan naar Benthuizen, want 24 appartementen wilde ik zeggen gaan tegen de grond. En daarvoor komen 31 sociale huurappartementen voor in de plaats. Wethouder Yvonne Peters Adrian en Renske Zwart, de directeur-bestuurder van Wij Wonen, die tekenden afgelopen week een anterieure overeenkomst. Wat een mooi woord zeg, anterieure. Dat is lang geleden. Voor de slopende nieuwbouw aan de Prins Hendriklaan en de Vrijheidslaan in Benthuizen. Er komen dus in totaal 7 appartementen bij. Dat is dikke winst. De 31 nieuwe woningen krijgen verschillende groottes, waardoor er volgens de gemeente een bredere groep bewoners terecht kan. De nieuwbouw wordt gecombineerd met de geplande reconstructie van de wijk. Er is onder meer extra ruimte voor parkeerplaatsen en groen. Dus er hadden eigenlijk nog veel meer woningen bij gekund.
0: Als we geen parkeerplaatsen en groen zouden bouwen.
1: Nou, iets minder misschien dan. Hè? Want alles moet tegenwoordig groen worden.
0: Ja, want anders is het veel te heet.
1: En iedereen slaat maar onder de brug. Ja, anders is het veel te heet. Ja, maar goed punt. Dat is een goed punt, Martin.
0: Het is sowieso vrij heet de laatste tijd.
1: Eens even kijken, hoor. Het is, het is bijna 5 voor, joh.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan is het tijd voor de laatste plaats. En dat is weer dansen geblazen.
1: Gaan we dansen?
0: Okay. Ja, we gaan dansen.
1: Stoel even aan de kant.
0: Eerst gaan we even gedag zeggen, hoor.
1: Oh, dag.

0: Volgende week is er gewoon weer een weekendproloog.
1: Zeker.
0: Doen we al die dingen die we elke week voor je doen. Maar dan weer met nieuwe berichten en met andere plaatjes. Hè. Hier met de Connection, hier met een quiz.
1: New Three.
0: Mixje. Ah, de hele Santa Kraam komt hier voorbij.
1: Wat is dit nou weer?
0: Maar dit is, nou, ze zong er net al even over, Norma Jean White.
1: Ja.
0: Over Donna Summer. Aha. Maar dan over een ander plaatje van haar. I Feel Love. Het is een hit van rond dezelfde tijd. Lekkere disco. Met de koken van Georgie Moroder. De laatste voor vanavond is Love's Unkind.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele

0: uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
3: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaat.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
4: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the curve.
12: Can you feel it?
13: My friend. You might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
14: I'll make everything all right.
15: It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting, ting.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van

0: 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen, 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
8: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

0: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart. En altijd actueel.
1: Studio Alphen.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kalven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren